0: You are now listening to Operator.
1: Hi, hi. Hello, everyone. Ik sta nog steeds versteld dat deze dag vandaag is gekomen. Dit is mijn allereerste radioshow ooit. Dus shout-out to Jentel, want ik val vandaag voor haar in. Jensies, you already know. Vandaag gaan we iets anders doen dan normaal. We hebben echt een cocktail van groovy house, allemaal verschillende influences. En yeah, I'm gonna take you guys on a journey, dus let's go.